Ja, dan spelen we voor Preben. Ein bisschen Frieden met Nicole. Vi skal spille for Bengt Jørgen Magnusson. 10 000 røde der røser med vikingerne.